Kom de reisne sé an ban as Alpen i rí stoer an no jetjr mor á vileg 16teek mees kan kol kelte kodrak semana. Sjt dat die het leis a toran Mickeys hemachine.